0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering 2 personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eerroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden. Maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden. En die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Radio Themenstad.
6: Jouw radio.
7: Tijdloos.
8: En verfrissend.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in Buggehout in Oost-Vlaanderen is in goede gezondheid teruggevonden, dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij een sporthal in de buurt, daarna kwam hij niet meer naar huis, waarop zijn ouders dus de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoektocht met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. De bosbrand aan de Costa Brava in Spanje is bijna volledig onder controle. Dat zegt de regio-president van Catalonië. De brand brak vrijdagochtend uit en vernielde al zowat 2300 hectare vuur. Er is één iemand opgepakt die de brand mogelijk veroorzaakte. Volgens Spaanse media een arbeider die een slijpschijf gebruikt zou hebben in een gebied waar dat eigenlijk niet mocht. En in de buurt van de Franse stad Perpignan is gisteren een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het vuur is al verspreid over meer dan 400 hectare. Zo'n 500 brandweerlieden proberen het te blussen. Verschillende wegen zijn er ook afgesloten. Door een andere brand in dezelfde regio werd het donderdag al 3000 mensen geëvacueerd. Die brand is wel onder controle. Naast Frankrijk en Spanje wordt ook Portugal geteisterd door natuurbranden door de extreme hitte daar. En op het WK voetbal gaat een van de topfavorieten Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een penalty binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. Les Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak dan ook groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is er rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 24 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De jongen van 10 die gisteren namiddag vermist raakte in het Oost-Vlaamse Buggenhout is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt de lokale politie. De jongen was aan het spelen bij de sporthal, maar kwam daarna niet meer thuis, waarop zijn ouders de politie hadden gebeld. Het parket verspreidde een opsporingsbericht en hield een grote zoekactie met onder meer een helikopter. Iets voor middernacht werd hij dan teruggevonden. Op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ook tijdelijk geëvacueerd. Daarna mocht iedereen weer terugkeren en sprak Trump het volk toe zo'n 3 kwartier. Dat is minder lang dan verwacht. Hij wil de federale verkiezingen hervormen.
4: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
3: Door onder meer de oorlog in het Midden-Oosten is de populariteit van Trump fors gedaald. Op het WK voetbal gaat Frankrijk naar de kwartfinales. Het won afgelopen nacht van een sterk Paraguay met 1-0 na een strafschop binnengetrapt door Mbappé. Die scoorde zo zijn 19e WK-doelpunt in evenveel wedstrijden. De Bleus nemen het op tegen Marokko, dat klopte Canada met 0-3. Er brak daarna groot feest los bij de Marokkaanse supporters, onder meer in Brussel en Antwerpen. Alles is rustig verlopen. In Nederland moest de politie wel ingrijpen, onder meer in Rotterdam. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maximaal tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ja, kijk, het is een vraag zoals een andere natuurlijk. Hè? Do you think I'm sexy? Rod Stewart was dat. Een hele goede morgen allemaal.
1: Je hoort nog eens wat op de stad. Chris van Opstal.
0: Ja, en Elvis Presley is er ook bij.
2: Okay,

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Een nieuwe of tweedehandswagen?
5: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
4: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
5: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
4: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
5: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
4: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
5: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
4: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
5: Erkend door de meeste verzekeringen.
4: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Het is zomer op je radio en we genoten even van de Holiday. De allereerste dikke hit voor Madonna natuurlijk. Rob de Nijs, Bangerhart was er ook bij. En dit zijn de Tumbleweeds. Ja, het zit ergens tussenin natuurlijk. Yes, somewhere between. Ik had het moeten weten.

De Saragossa Band was dat. Ik geef je nog even mee dat zaterdag 25 en zondag 26 juli op het Dorpsplein in Morenstede de Boerenmarkt plaatsvindt. Zaterdag is er een zomerbar en vanaf 18 uur kan je genieten van live muziek. En zondag 26 juli opent de Rommelmarkt in Molenstede. En vanaf 11 uur kan je ook fruit shoppen. Zo spannend.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Kort en bondig gezicht, je zei de vervelend manneke. Ja, daar ging het wel over natuurlijk. Hè. Madness and Your Embarrassment, 1981. En we volgen nu de Talking Heads to A Road to Nowhere.

0: resultaat, abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Tony Christie, don't go down to Reno. Nee, nee, stay a little bit longer, zei hij. Ja, maar dat is goed, ik blijf nog eventjes. Ook zo meteen na 8 uur. En na het nieuws dan komen we bij je terug met deel 2 van de ochtend. Ik heb hier nog Diesel voor je met Going Back to China uit 1980. En dat kwam toen als derde single uit na Down in the Silver Mine en Socially the Summer Night. Hey, zo meteen zijn we bij je terug.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vorig jaar had bijna 70.000 mensen een eerste psychologische gesprek op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek zoals een school of een OCMW. Blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
4: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
3: Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, dichtbij Perpignan. Het vuur verspreidde zich al snel over 400 hectare land. 500 brandweerlieden proberen het te blussen, maar het verloopt moeizaam. Verschillende wegen in de buurt zijn ook afgesloten. In Spanje is de grote brand bij de Costa Brava intussen grotendeels onder controle. Daar is meer dan 2300 hectare in vlammen opgegaan. Er vielen geen gewonden. En op de National Mall in Washington heeft Amerikaans president Trump zijn speech gegeven voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. Trump zei onder meer dat de VS de oorlog tegen Iran heeft gewonnen en hij sprak over zijn voorstel om de federale verkiezingen te hervormen.
5: And we want to keep America great. All voters must provide a little thing called proof of citizenship. And there will be no mail-in ballots except for illness, disability, military deployment or travel. And you won't have cheating on the elections anymore. It's very simple.
3: Trump beweert dus dat het voorstel dient om kiesfraude tegen te gaan, maar volgens de Democraten wil het vooral het aantal democratische kiezers verminderen. En op het WK voetbal nemen Frankrijk en Marokko tegen elkaar op in de kwartfinales. Frankrijk won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Marokko klopte dan weer Canada, een van de gastlanden, met 0-3. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze trainen daarvoor straks een laatste keer. Volgens Dodi Luque Bakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
6: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
3: Wie de kwartfinale wil volgen zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven, want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden, dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden.

0: Tante Tina, Tina Turner, Typical Male, 1986. Goedemorgen, het is even over 8 beste vrienden hier bij Radio Dermestad. En ook bij thuis, mag ik hopen. Ja, tweede uur van de ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Hier is Wiltura.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.

002-345-709. Dat is mijn number van Trinity. En Cliff Richard met Miss You Nights hadden we uiteraard ook. Dit is een nummer van Simply Red. Hoor je niet zoveel meer op de radio. Was nogthans een top 10 hitje hoor in 1985. Maar een beetje vergeten nummer van Simply Red. Jericho.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Monkees waren dat. Van zaterdag 18 tot en met maandag 20 juli viert Schelfe op en rond het Sint-Hubertusplein de kermis, traditionele volksfeest georganiseerd door Boom Patat, biedt een mix van attracties en activiteiten. De toegang is altijd gratis voor al die activiteiten. Dus Schelfe kermis op en rond het Sint-Hubertusplein van 18 tot en met 20 juli.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Bando Ballet, de mannen van onder meer Only When You Leave to Cut a Long Story Short and True So True. Het goud lag toen gewoon voor het rapen in 1983. Gold was dat. Dit is Elton John en Dua Lipa.

Michael over zijn Zuiderse mama, vermoed ik dan. La Mamadora was dat, maar dat het Zuiders en Zomers klonk, dat staat buiten kijf. We gaan naar 9 uur en naar het nieuws met Diana Ross. Hier is Work That Body. All right.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vorig jaar hadden bijna 70.000 mensen een eerste gesprek met een psycholoog op een zogenaamde vindplaats. Dat is een toegankelijke plek, zoals een school of een OCMW, blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Kathleen De Poorter heeft opgevraagd. En opvallend, er zijn veel verschillen tussen de provincies.
4: Het valt mij echt wel op dat je in Oost-Vlaanderen of in Antwerpen echt heel wat meer consultaties ziet ten opzichte van bijvoorbeeld Limburg of West-Vlaanderen. Daar moet toch wel naar een oorzaak gezocht worden. Zijn er minder van die plaatsen of gaat men minder snel naar de psycholoog? Die drempel die moet overal naar beneden. Of je nu in Oost-Vlaanderen woont of in Henegouwen, je hebt evenveel recht op een goede mentale gezondheidszorg.
3: De dodentol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en vielen er ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog altijd vermist. In de Albanese hoofdstad Tirana kwamen gisteravond 10.000 mensen op straat tegen de regering. Ze eisen het ontslag van de premier. Het is al de 35e betoging sinds eind mei. Het protest begon als verzet tegen een groot luxe resort in een natuurgebied. Dat bouwproject wordt gelinkt aan de schoonzoon van Amerikaans president Trump. Maar intussen protesteren mensen tegen de regering en corruptie in het land. In Nederland zijn er rellen uitgebroken na de 0-3-zege van Marokko op het WK tegen Canada gisteren. In Rotterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk toen die de weg wilde vrijmaken. Ook in Den Haag en in Utrecht moest de politie ingrijpen. Een 30-tal relschoppers werden opgepakt, 2 agenten raakten gewond. Ook bij ons werd de zege van Marokko uitgebreid gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen. Maar hier bleef het rustig en bleef het bij feestvreugde. In de kwartfinale neemt Marokko trouwens op tegen Frankrijk, dat won van Paraguay met 0-1 na een penalty van Mbappé. Intussen bereiden onze Rode Duivels zich voor op hun kwartfinale tegen de VS. Ze krijgen daarin dezelfde scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels trainen straks een laatste keer voor de kwartfinale. Volgens Dodi Lukebakio geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost.
5: Ik denk dat het positief is dat we hebben laten zien dat we altijd tot op het einde moeten blijven geloven. En dat we mentaal zeker als groep klaar zijn. Of dat je begint of dat je van de bank komt. En voor mij is het een groep dat het verschil maakt. En dat hebben we laten zien tegen Senegal.
3: Wie de kwartfinale wil volgen, zal heel vroeg moeten opstaan of juist heel laat moeten opblijven. Want de match is om 2 uur morgennacht. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten, maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

0: Nou, je moet alles eens geprobeerd hebben in het leven, zeiden ze wel eens. Nu ja, alles, dat weet ik niet. Maar de dingen die je wil doen, misschien wel, hè? Ja, die moet je wel proberen. Niet aan je neus voorbij laten gaan. Third World and Try Your Love is dat. Goedemorgen. Welkom. Het is 9 uur geweest, beste vrienden.
1: Chris van Opstand.
0: Ja, met mij zal je het nog mogen rooien tot een uur of 10. En ik heb zo meteen Owen Paul. You're my favorite waste of time. Dat is plezant als dat iemand tegen je zegt. Maar eerst een zomerhitje uit 1986 van het groepje Fancy. Hier is de Bolero.

zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
2: De zomer is hier.
3: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
1: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

Ja, als je met deze mevrouw op overlevingstocht gaat, dan komt dat allemaal dik in orde, hè? Ah ja, I Will Survive, hè? Het is een beetje uw levensverzekering, denk ik. Gloria Gaynor was dat. Met Mariah McKee hebben we nog een leuke slow voor je meegebracht. Een nummer 1 hit in 1990. Hier is Show Me Heaven.

Only Playing Love Games, beste vrienden. Level 42 was dat. Een van mijn favoriete groepen uit de jaren 80. Ja, die maakte hele toffe pop en ja, een beetje disco-muziek soms ook. Mariah McKee was er ook bij met Show Me Heaven. Dit is Murray Head. In 1970 maakte ze de muziek voor de musical Jesus Christ Superstar. En ja, dat is een hele tijd geleden al. Ik herinner mij trouwens ook de film nog. Maar die soundtrack, jongens, die was zo bombastisch. Geniet nog even mee.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Onze Whitney was dat, Whitney Houston. Yeah, I'm your baby tonight. Helaas ook veel te vlug overleden, veel te snel overleden, onze Whitney Houston. Geen groot orkest, dat kan hier niet binnen, maar het kleine orkest kan wel binnen. Als ze net over de muur kijken. Oost.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.

Robert Beck, The First Time. Voor alles is een eerste en een laatste keer. Plaatje werd trouwens een hit, dankzij een reclamespotje op televisie voor Coca-Cola. Daar werd dit nummer in gebruikt. En toen dachten we allemaal van, ja, dat is een onschuldig liedje in die reclamespot. Nou ja, zo'n tv-reclame in 1988, kan je nagaan, die had zoveel impact. En zeker als het dan over Coca-Cola ging, dat het nummer binnen de kortste keren op de nummer 1 positie stond in de hitparade. Zo ging dat destijds. Robin Beck, daar hadden we het over in 88 met The First Time. Zo dadelijk een nieuwe graffiti na 10 uur. En ik heb hier nog David Bowie met Sound and Vision. Voor de sound kunnen we zorgen. Voor de vision, dat zou u toch zelf moeten doen, vrees ik.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Kenta. Dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer voor dringende hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. De Russische president Poetin heeft gebeld met Amerikaans president Trump. Aanleiding was de 250ste verjaardag van de VS, maar nadien hadden ze het ook over de oorlog in Oekraïne. Poetin benadrukte nog maar eens dat Rusland de hele Donbassregio in het oosten van Oekraïne wil innemen. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren gebeld met Trump om hem te feliciteren met de Amerikaanse onafhankelijkheid. Wat daar verder nog gezegd is, is niet duidelijk. Zon en wolken vandaag met kans op een bui in het noordoosten. Maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden. Dinsdag dan weer iets meer wolken en rond 24 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.

0: was een maniac. En dat was filmmuziek, hè? Uit de dansfilm Flashdance door Michael Cimbello. Goedemorgen, vrienden en vriendinnen. Het is 10:00 geweest, zondag 5 juli 2026. Dit is Radio Demerstad. Dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. En wij zetten de activiteiten voor vandaag op een rijtje in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Van 10 tot 12.
2: Willem de Groot, Radio Demerstad.
0: En naast de activiteiten hebben we natuurlijk ook de tofste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals bijvoorbeeld Eric Clapton zometeen. We trekken naar de Filipijnen met Freddy Aguilar. En eerst deze van Jasmin uit haar beginperiode. Dit is Vraag me niet waarom.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbormstraat 30, Alke.
9: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Bemerstad.

Ik zou het gewoon niet aanraden, die cocaine. Dat was Eric Clapton die er een hit mee scoorde. Origineel van J.J. Cale. En daarvoor Anak van Freddy Aguilar. Raak Zichem en de Keiberg die organiseren vanuit Zaal Munten in Zichem op dit ogenblik een bewegwijzerde wandel- en fietstocht. De wandelaars kunnen op pad tot 3 uur vanmiddag voor een traject van 6, 10 of 16 kilometer. En voor de fietsers kan dat tot 13 uur voor een rit van 20, 40 of 60 kilometer. Deelname €2, maar gratis voor de kinderen onder 12 jaar. Veel plezier aan de wandel- en fietsliefhebbers.

Een echte pionier in de rock'n'roll periode. Hij is 70 jaar geleden. See You Later, Alligator van Bill Haley en The Comets. En It's Your Life was een reggae-getint nummer van Smokey. Tot 3 uur vanmiddag ben je in de Carteria in Diest. Welkom op de Limbeurs voor aquarium, terrarium en vijverliefhebbers. Inkom €7. En tot 4 uur is op het Begijnhof van Diest de beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten weer toegankelijk. Ook daar zal je ongetwijfeld wel wat leuks op de kop kunnen tikken. En nu naar Duitsland met Alphaville.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Een ode aan heel wat Motown-artiesten in deze tribute uit 1988. Het was een nummer 1 voor de Pasadena's en daarvoor het winnende liedje van het Songfestival een halve eeuw geleden. Save Your Kisses for Me van de Britse Brotherhood of Men. Tussen 11 en 2 en tussen 4 en 7 organiseert de fanfare Sint-Hubertus een eetdag in de Gildezaal in Schaffen. Op het menu steek, vispannetje, vidé, stoofvlees en curryworst. En dat gaat ongetwijfeld smaken, smakelijk eten daar allemaal. En nu tijd voor een Amerikaanse die haar carrière begon eind jaren 90. Christina.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

klinkt een beetje exotisch, maar het was gewoon op een top Belgisch. Lou de Prijk en Sylvain van Holmen. The Two Man Sound en Copacabana. En daarvoor The King of the Road van Roger Miller. Zometeen nog meer activiteiten in het tweede uurtje graffiti na elven. Maar eerst heb ik voor jullie nog Mr. Garland Jeffries. En deze nummer 1 uit 1980. Take me to the Matador. Take me.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de bevoegdheid over het noodnummer 1733 overnemen van binnenlandminister Quintin, dat schrijft VRT. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt, maar tijdens de hittegolf vorige week waren er opnieuw lange wachttijden tot 25 minuten en daardoor raakte ook het noodnummer voor dringend hulp 112 overbelast. Van den Broeke wil nu kijken wat de oplossingen zijn, zoals meer personeel inzetten. Het departement Omgeving gaat steeds vaker in beroep tegen vergunningen van gemeenten. In 4 jaar tijd gaat het om een verdrievoudiging. Voor ze een vergunning geven vragen gemeenten eerst advies aan de overheid. Maar als gemeenten dat advies niet volgen, riskeren ze dat er beroep wordt aangetekend. Dat zegt N-VA-kamerlid Jurgen Kallaert, die de cijfers opvroeg.
4: Ik vind dat zeer opvallend, omdat uiteindelijk het is zo dat die adviesverleners een advies geven aan die gemeente. En als die gemeente hun advies niet volgt, dan gaan diezelfde adviesverleners in beroep tegen de verleende vergunning, met natuurlijk als doel dat hun advies wel degelijk gevolgd wordt.
3: Het departement Omgeving gaat het vaakst in beroep voor zonevreemdheid. Dat is het geval wanneer je bijvoorbeeld een woning wil bouwen in natuurgebied. In het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Perpignan, is afgelopen nacht 930 hectare natuur in de as gelegd. Dat melden de lokale autoriteiten. Er brak gisteravond rond 7:30 een nieuwe natuurbrand uit. Bijna 600 brandweerlieden proberen dat vuur nu te blussen, maar het blijft uitbreiden naar het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. Ook op andere plaatsen in Frankrijk en ook in Spanje en Portugal woeden natuurbranden. Door de hitte en droogte geraakt het vuur moeilijk onder controle. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maximaal rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer, tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.

0: uit het album Bad van The King of Pop, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En daarmee begonnen we deel 2 van Graffiti op deze 5e juli. We hebben nog wat activiteiten in petto voor vandaag in en rond de Demerstad, samengesteld en bij elkaar gezocht of in een redactie door Frits van Perk.
1: Graffiti
0: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demerstad.
0: En het zonnetje schijnt ook buiten en daar hoort natuurlijk zonnige muziek bij. We gaan naar een halve eeuw geleden met deze Spaanse charmeur. Julio Iglesias is dit en Quiero.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met radio.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Het was de eerste hit voor de Sister Sledge in 1979, geproduceerd door Nile Rodgers van Chic. He's the greatest dancer. And this little girl of mine kreeg je van US Bonds. En wil je naar de zon kijken, dan kan dat vanmiddag tussen 1 en 5. Want Helios nodigt je aan het moment in Averbode uit voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, ook de zonnevlekken en de zonnevlammen. De deelname is gratis. En nu trekken we naar Liverpool, want dit zijn de Beatles van 60 jaar geleden. De Norwegian Wood.

Een nummer van Sonny en Cher. En het werd in de 80s een hit voor UB40 en Chrissy Hynde van The Pretenders. I Got You Babe. En daarvoor Painted Black van de Rolling Stones. De fanfare van Okselaar nodigt je in haar zaal uit voor de zomerfeesten vanaf 4 uur. En er komen ook een aantal andere fanfares optreden, zoals de Mottegalm uit Rillaar, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willy-Brordus uit de Meldert en Sint-Lucia uit Engsbergen. De inkom is gratis voor de liefhebbers van de fanfaremuziek. En deze man die kwam ook om het leven bij een vliegtuigcrash. Mr. Jim Croce en Bad Bad, Leroy Brown.

0: eerst zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een Zweedse madame die tot 3 keer toe naar het Songfestival trok en 1 keer winnend kon afsluiten in 1991, al was het toen heel erg nipt. Carola met Captured by a Love Storm en daarvoor een nummer uit de film Pretty Woman met Richard Gere en Julia Roberts. Roxette met It Must Have Been Love, But It's Over Now. En hou je van een brokante markt, dan kan je natuurlijk morgen op de Citadel van Diest weer terecht. Tussen 11 en 3 gaat die brokante markt daardoor. En nu een nummer van Connie van de Bos, gecoverd door Bonnie St. Clair.

een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
0: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Het was de grootste hit voor Chris Rea naast zijn kerstsingle misschien Josephine uit het midden van de 80's. Ik vertel nog dat Looi kermis viert met de braderie en dergelijke. En morgen is er de traditionele loopwedstrijd, de Primagaas Classic, met start en aankomst aan Sportpark De Voordijker. De Kids Run voor 4 tot 12-jarigen begint om 19 uur. De jogging over 4 kilometer om 19 uur 30. En de eigenlijke Classic over 10 kilometer start morgenavond om 8 uur. Don't Say Goodbye zingen die van BZN, maar wij doen dat voor heel even. Zometeen is het aan Tommy de Graven. En vanavond om 6 uur spreken wij elkaar opnieuw. Graag tot dan en

0: het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht iemand opgepakt en ook een auto in beslag genomen na de zege van Marokko op het WK. Dat klopte Canada met 3-0. Supporters kwamen massaal op straat om dat te vieren en bleef daarbij rustig, al was er dus wel één arrestatie voor vuurwerk. De auto werd in beslag genomen omdat de chauffeur gevaarlijk rijgedrag vertoonde. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand mochten de inwoners hun huizen daar niet verlaten. Intussen is het vuur onder controle en is de lockdown dus voorbij. En vandaag kan je op verschillende plekken in Vlaanderen met telescopen naar de zon kijken. 28 volkssterrenwachten en sterrenkundige clubs stellen hun deuren open. Want er is veel te zien, zegt Ruben Verboven van de Vereniging voor Sterrenkunde.
4: Er is heel wat zonneactiviteit vandaag te zien. We hebben nog net de kans om 2 grote zonnevlekken te zien. Die zitten momenteel op de rand, dus vandaag zal het een van de laatste dagen zijn dat je nog kan bewonderen. Maar zo'n grote zonnevlekken gaan natuurlijk ook altijd gepaard met de nodige uitbarstingen. Dus ook die zijn vandaag heel mooi te zien.
3: Kijk wel nooit zonder bescherming naar de zon, ook niet met een zonnebril. Wolken met af en toe zon, kans op een bui in het noordoosten, maximaal rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer, rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Iets over 12 uur. Goedemiddag en welkom. Dank je wel, Willem de Groot, voor graffiti tussen 10 en 12 uur hier bij Radio Demerstad. Ik mag de classics tussen 12 en 2 voor mijn rekening nemen in een nieuwe 12-2 show op Demerstad. Ja, niet zomaar classics. Classics met een zomers zonnig kantje, om het zomaar even te zeggen. Want we zitten in zomerstemming bij Demerstad. E.G. Daily, dat was onze startplaat vandaag met Say It, Say It.
1: Let's go!

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wil een trickster met verstand van zaken.

De Schotse band Middle of the Road en Sacramento. Een plaat die uitkwam eind 71 en een gigantische hit werd in 72. Het stond in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zwitserland en ook bij ons op nummer 1. Jawel, 6 weken lang stond dit op 1 in de hitlijsten hier.

Alleen maar classics op Radio Demerstad met de Hallies in de 12-2-show. Vandaag zondag 5 juli vanaf 16 uur nodigt de fanfare van Okselaarje in haar zaal uit voor zomerfeesten met optredens van achtereenvolgens de Mottehalm uit Rillaar, de Sint-Jansvrienden uit Averbode, Sint-Willibrodus uit Meldert en Sint-Lucia uit Engsbergen. En de toegang daarvoor is gratis.

0: morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

Ooit één grote nummer 1 hit in de Verenigde Staten. En dit was hem, Invisible Touch, uit het gelijknamige album Genesis in de 12-2 show bij Radio Demerstad. Ja, hoe het weerbeeld er vandaag nog uitziet en de komende dagen, wel, dat gaan we straks eens bekijken. Na onder meer Leo met Amoureux Solitaire, maar eerst terug in de 70s. Dit is Hold On, I'm Coming. Dit is Precious Wilson. Goedemiddag, eet smakelijk en geniet.

0: Amoureux solitaire is eigenlijk een bewerking van Lonely Lovers. Een nummer van de Franse punk new wave band Stinky Toys. En de muziek werd geschreven door Jacques No, terwijl de oorspronkelijke Engelse tekst van Ellie Medeiros was. En voor Leo werd een Franse tekst gemaakt door Jacques Duval. Opmerkelijk is dat pas een jaar later bekend werd dat Duval de Franse tekst had geschreven. En dit was goed voor een nummer 1 hit in Frankrijk destijds en ook in Italië. En ook bij ons scoorde dit hoog in de hitlijsten. Bij ons en bij onze noorderburen. Radio Demerstad met de classics op zondagmiddag. Dit is de 12T-show. Welkom en geniet mee. All about
1: Hoe zit het met het weer?
0: Altijd spannend de weerkaart tegenwoordig. Overwegend bewolkt met af en toe wat zon. Aangename zomerse temperaturen rond een graad of 24 op een lokale bui na. Blijft het meestal droog vandaag op deze 5 juli. En voor morgen 6 juli wisselend bewolkt met geregeld zonnige periode. Droog weer en iets warmer met maxima rond 28 graden. En voor dinsdag 7 juli is het zonnig tot licht bewolkt en opnieuw zomers warm met maxima rond 28 graden met weinig of geen neerslag. Kortom, het is stabiel zomerweer met veel droge periodes, aangename temperaturen en vanaf maandag wat meer zon. Dat is goed nieuws.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Elton John en Danielle. Ja, en wat het speciaal maakt, dit nummer, is dat er nog een heel verhaal zit achter die tekst, wat het nummer betreft. Want velen dachten jarenlang dat het over een persoonlijke vriend of geliefde ging. Maar de vaste tekstschrijver van Elton John schreef het eigenlijk over een fictieve Vietnam-veteraan die na de oorlog alle aandacht wilde ontvluchten en naar Spanje vertrekken. Oorspronkelijk bevatte de tekst ook nog eens een extra couplet dat veel duidelijker zou maken. Maar omdat die couplet werd geschrapt, werd alles een stukje mysterieuzer.

0: Quizshow.
1: Werk van Erik van Tijn en Joachim Fluitsma. Oftewel de producers achter deze Mai Tai. Ja, de girls group uit de jaren 80 natuurlijk. De Nederlandse meidengroep Mai Tai en History op Radio Demerstad. Veel classics, ook zometeen tussen 1 en 2 uur. In de tweede uur van deze 12e show bij Radio Demerstad. Blijf dus maar lekker hier voor heel veel classics op deze zonnige 5 juli vandaag. Ik heb nog Billy Swan, I Can Help. Ja, hij kan een handje toesteken, want we gaan richting 1 uur. En hij gaat het gaatje nog netjes opvullen, net voor de uurwissel en het nieuws van 1 uur. Tot zometeen.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de MIVB weten. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner van de MIVB voor je vertrekt. In Namen is een vrouw van 26 om het leven gekomen bij een parachutesprong. Het gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon de parachute van de vrouw plots oncontroleerbaar te tollen tijdens de sprong. Ze probeerde nog om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het parket heeft een onderzoek geopend. Wolven hebben dit weekend maar liefst 20 schapen doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester daar maakt zich zorgen, want in de regio gaan zeker 19 jeugdkampen door. Maar de angst is onterecht, zegt wolven-expert Jan Loos.
4: Wolven zijn gevaarlijk voor schapen en geiten, hè, dat weten we ondertussen, maar wolven zijn absoluut niet gevaarlijk voor mensen. Ook niet voor kinderen. Kinderen ruiken naar mens en dat is de soort die de wolf eeuwenlang achterna heeft gezeten, die de wolf heeft uitgeroeid. Wolven hebben een pesthekel aan ons en mijden mensen werkelijk als de pest. En je moet een wolf echt al als mens in het nauw gaan drijven om een aanval uit te lokken, of al zelf zal die nooit een mens aanvallen.
3: De gemeente overlegt morgen met experten of er maatregelen moeten komen. 8 op de 10 bedrijven zijn positief over de verplichte elektronische facturatie. Dat blijkt uit een bevraging van e-facturatiebedrijf Billit. Sinds januari moeten bedrijven verplicht hun facturen elektronisch versturen via Peppel. Een vooruitgang, zegt Victor Kermans van Billit.
5: Koudwatervrees heeft plaatsgemaakt voor gemoedsrust en eenvoudige administratie. Ze winnen vooral heel veel tijd en wordt makkelijker betaald. Je wordt sneller betaald, die betaalopvolging is beter. Dus ze winnen voornamelijk tijd en vandaar die gemoedsrust ook.
3: In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er ook erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft al een vuurwapen gevonden, maar er werd nog niemand gearresteerd. In Catalonië in Spanje is de lockdown in 7 gemeenten daar opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is intussen onder controle en de inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt wel voor nieuwe opflakkeringen. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.

0: goed opgewarmde en gekruide Skandaal im Sperrbezirk van Spider Murphy Gang bij Radio Demerstad. Hey, goedemiddag en welkom in uur 2 van deze 12-2-show bij Radio Demerstad.
1: Aan tafel!
2: Elke zondagmiddag op Radio Demerstad.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: band die opgericht werd in 1993 in Orlando. En ze hebben heel veel hits gemaakt, dus het is altijd moeilijk kiezen wat we nog eens gaan draaien. I Want It That Way, Everybody, As Long As You Love Me, Quit Playing Games, was ook een goeie, Shape of My Heart, maar vandaag gekozen voor deze Larger Than Life. Dat waren de Backstreet Boys op Radio Damestad. Goedemiddag en welkom bij de nummer 1 in Classics.
1: Cool.
2: Wij maken de zomer. Radio.

Eind jaren 80. Back to life, back to reality. Soul to soul in de 12-2 show. Tot 17 uur nodigt Helios je vandaag uit aan het moment in Averbode voor een zonnekijkdag. Je krijgt telescopen ter beschikking om de zon waar te nemen, inclusief de zonnevlekken en de zonnevlammen. En de toegang daarvoor en de deelname is ook gratis. En van maandag 6 tot vrijdag 10 juli ben je aan de Gemmekes in Zichem welkom voor Plein op Wielen. Met sport- en spelmateriaal en begeleid door monitoren. Maandag kan je er terecht van 13 tot 17 uur en verder is dat vanaf 9 uur. En de deelname daarvoor is gratis. En wij terug naar Vlaanderen voor een goede classic in onze eigen moedertaal. Dit zijn de Kreunders op Demerstad.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Fleet bij Radio Demerstad en Far Far Away. Is het een speciale dag vandaag op deze 5 juli? Ja, niet zozeer voor ons, maar wel voor de inwoners van Kaapverdië. Want op 5 juli 75 werd Kaapverdië onafhankelijk van Portugal. En daarom is 5 juli elk jaar de nationale feestdag van Kaapverdië. Ja, hadden ze nu maar gewonnen tegen Argentinië op het WK voetbal in Amerika, Canada, Mexico, dan was het feest daar vandaag dubbel zo groot. Nu, in elk geval, ze hebben zich goed getoond op het WK voetbal en we weten ondertussen wel dat Kaapverdië geen voetbalploegje is om zonder handschoenen aan te pakken.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel. In Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbornstraat 30, Alke.

0: Overal waar Marianne gespeeld wordt, is het groot feest natuurlijk. En dat is nog altijd zo. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. Op deze zondagmiddag in de 12-2-show. Goedemiddag en welkom. De grootste classics op zondagmiddag. Altijd weer in de 12-2-show. En ook straks is dat niet anders met Jan de Groot na 2 uur. Maar wij gaan nog even door met onder meer nog dit hier van Rod Stewart. Terug naar de 80's. Meer bepaald
1: 1982. De 12-2-show.

heerlijke jazzy plaat is dat. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. Jan de Groot zit klaar zometeen met Siesta vanaf 2 uur. En volgende week kom ik graag terug voor een nieuwe 12-2-show van 12 tot

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De man van 53 die gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie in Turnhout ligt nog altijd in een coma in het ziekenhuis. Het gaat om Karel Snoeks, een voormalige profvoetballer. Twee verdachten zijn gearresteerd. Je hoort journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens de buurvrouw die ik sprak, ging het om jonge mensen, een koppel, een man en een vrouw. Wat er nu verder met hen gaat gebeuren, daarvoor wachten we op een reactie van het parket. Na de middag zouden ze laten weten of die twee worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor wat hier gisteren is gebeurd.
3: Het blijft onduidelijk wat de agressie precies heeft veroorzaakt. Het onderzoek loopt. Als je morgen in Brussel moet zijn, hou je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie rijden de metro's, trams en bussen van de MIVB minder of niet. Dat laat de Brusselse vervoersmaatschappij zelf weten. Het personeel verzet zich tegen de besparingen die de Brusselse regering oplegt. Hoe groot de hinder zal zijn, kan de MIVB nog niet zeggen. Check altijd de routeplanner voor vertrek. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. Deze namiddag afwisselend opklaringen en wolken en nog kans op een bui in het noordoosten, maxima rond 25 graden. Morgen meer zon en wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan weer meer wolken en rond 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer rond 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat was Yazoo met een plaat uit 1982, dat heette Don't Go. En dat zei ik net ook tegen Tommy de Graven. Maar ja, de man had andere plannen. Hij heeft ondertussen de studio verlaten. Dat betekent dat wij het alleen gaan moeten doen. Deze siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Maar het is goed om te weten dat u erbij bent aan de andere kant. Een hele goede middag allemaal. Straks in deze siesta de feiten van de dag. We kijken ook naar het weerbericht. En voor de rest gaan we ons helemaal geven. Of toch een beetje. Give a little bit. Dit is Supertramp.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
0: De zomer is hier. Zomerradio. En dat hoor je.
5: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

Een keer de zomer begonnen, komt ook altijd de herfst een klein beetje dichterbij. September, dat waren Earth, Wind & Fire. En daarvoor Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Ja, dat kan wel zo zijn, maar laat ze het maar elk om beurt doen. Want anders blijkt, komt er alleen maar heisa van. Jan de Groot, Radio Gamerstad. En nu duiken we weer terug in de geschiedenis. Dat doen we voor de feiten van de dag. Op 5 juli 1945 stelde de CVP, dat was de Christelijke Volkspartij in ons land, in de nasleep van de koningskwestie een volksraadpleging voor over de terugkeer van Leopold III. De Socialistische Partij reageerde fel op de plannen van de CVP en de koning zelf opperde in september 1945 ook formeel het idee van een volksraadpleging. Het zou uiteindelijk nog tot 1950 duren voor deze er effectief kwam. De uitslag was sterk verdeeld tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. En dat leidde in juli 1950 tot zware sociale onrust, algemene stakingen en de uiteindelijke troonafstand van Leopold III. Dat allemaal ten gunste van zijn zoon Boudewijn, die koning werd in 1951. En op 5 juli 1950 neemt het Joodse parlement, de Knesset, de wet van terugkeer aan. Deze wet geeft alle Joden het recht om naar Israël te immigreren. Siesta! Jan de Groot! En nu in deze siesta muziek van Fleetwood Mac.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een nummer geschreven door Ivy Joe Hunter samen met Stevie Wonder en origineel in 1966 al op de plaat gezet door de Four Tops. Later dan gecoverd door deze Nick Kamen. Versie kwam uit 1987. Loving You is sweeter than ever.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het is buiten zwaar bewolkt vandaag. Af en toe kan er hier of daar ook wel een bui vallen. Temperaturen zijn lekker zomers tot zo'n 27 graden. Morgen wordt het warmer, 30 graden. Het is dan ook mooi weer, de zon schijnt en het blijft droog. Overmorgen ongeveer hetzelfde, ook 30 graden. Woensdag wordt het nog iets warmer, ook zonnig weer dan en 31 graden. En vanaf dan gaan de temperaturen in stijgende lijn. Vanaf donderdag tot en met zondag temperaturen rond 32, 33 graden.
1: Jan de Groot!
0: En dan nu weer terug naar de muziek. We duiken terug in het verleden, naar 1962. Hier is Cliff Richard. Do You Wanna Dance?

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaler. De klant.
3: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Volg ons op Facebook.
6: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
10: Heiligenbornstraat 30, Alke.

Een nummer geschreven door Joost Zweger. Je weet wel, de frontman bij Nova Star. Dat was Wrong. En daarvoor dat vrolijke dingetje van de New Vaudeville Band en Winchester Cathedral. We kijken een beetje vooruit naar volgende week. Tot en met vrijdag ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen met sport- en spelmateriaal. En dat alles wordt begeleid door monitoren. Morgen kan je er terecht van 1 tot 5. De andere dagen is dat van 9 tot 5. En volgende week zondag dan vertrekt aan de zomerbar Averbode Bos en Heide een begeleide vroege vogelwandeling. Je kan er gratis deelnemen, je kan er vertrekken zondagmorgen om 6 uur of om 8 uur.

Drew Bed met een single die ze uitbrachten van het gelijknamige album in 1975. En dat kwam net niet op nummer 1 in de hitparades bij ons. Want Teachin met Dinge Dong en de George Baker Selection met Paloma Blanca, die deden het net iets beter. Al zongen de Drew Bed dan van I Can Do It. En wat ga ik doen hier bij Radio Demerstad? Ik doe er graag nog een uurtje siesta bij. Zometeen na een update van het nieuws om 3 uur. En tot zolang nog deze belofte van Gloria Estefan. Anything for you. Tot zometeen. Anything.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een van de verdachten van de zware verkeersagressie in Turnhout gisteren is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Zij wordt wel verdacht van slagen en verwondingen. Dat meldt het parket. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks, journaliste Rosalie Pieters.
4: Hij is in kritieke toestand. Hij wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. Karel Snoeks is 53, maar hij had ook wel al hartproblemen. Ze hebben maar liefst 45 minuten moeten proberen om hem te reanimeren hier. En ja, ze begrijpen ook vooral nog altijd niet wat hier is gebeurd, wat ze precies verkeerd hebben gedaan, dat dit zo uit de hand is kunnen lopen.
3: Het parket onderzoekt dat nog. De belangrijkste olielanden ter wereld, onder meer Rusland en Saudi-Arabië, gaan meer olie oppompen volgende maand. Dat hebben ze beslist tijdens een online vergadering. Ze gaan elke dag bijna 190.000 vaten extra oppompen. Bedoeling is om de prijzen op de oliemarkt weer te stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die prijzen al maanden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners aan de tweede etappe bezig, de eerste echte rit na de ploegentijdrit van gisteren. Het is meteen een pittige rit met op het einde 3 keer de beklimming van de Montjuïc in Barcelona. Je hoort Mathieu van der Poel vlak voor de start.
5: Ik denk, wat ik gisteren ook al zei, dat het echt wel lastiger is dan iedereen denkt, zeker met de weersomstandigheden. En ja, die stress die er een beetje gaat komen toch in het peloton, zal het gelijk al een lastige etappe worden. Ik denk dat er meer kans is dat ik niet meedoe dan wel meedoe vandaag, maar als er een kansje is, dan ga ik die wel proberen te pakken natuurlijk.
3: De Deen Jonas Vingegaard rijdt rond in de gele leiderstrui. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.

0: Dat waren de Romantics en What I Like About You. En weet je wat ik zo leuk vind aan jou? Dat je nog altijd afgestemd bent op Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ik denk dan dat u ook wel zal blijven tot 4 uur. We hebben straks nog een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden vast en zeker ook nog even koffiepauze. Maar eerst en vooral gaan we eens kijken wat er in de fles zit. A message in a bottle. Dit is de

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Voor

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: De Eurythmics, en het klonk destijds allemaal een beetje vreemd. Gewoon omdat het anders klonk dan wat we van hen gewend waren. Dit was een echt uptempo liefdeslied met duidelijke calypso-invloeden. Je hoorde Right By Your Side.
1: Amai, amai.

0: Het is deze dagen een opvallend zicht in tal van fabrieken in India. Het gaat namelijk om duizenden arbeiders die t-shirts stikken of spullen maken. En die hebben allemaal een GoPro op hun hoofd. Dat ding dat houdt de werknemers in de gaten. Onder meer gaat die registreren hoe snel dat de handen bewegen. Ook hoe snel de vingers plooien wegwerken. En zelfs de interacties met collega's worden geregistreerd. Het gevolg is dat sommige werknemers nu sneller werken met meer concentratie, omdat ze gewoon bang zijn om een fout te maken. Anderen maken juist meer fouten, net omdat er op hun vingers wordt gekeken. Ja, het is allemaal een beetje raar, hè? De arbeiders voeden op die manier eigenlijk eigenhandig de technologie die hen op termijn misschien wel werkloos zal maken.
1: Van 2 tot 4... Siesta met Jan de Groot.
0: Ja, misschien liggen ze binnenkort allemaal op straat. Down on the street. Dit is Shack Attack.

0: Dat was Trini Lopez met Adalita. En daarvoor de White Plains met My Baby Loves Lovin'. En ik houd vandaag van andere dingen.
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie.
0: Inderdaad, het is weer koffietijd. Daar zijn we aan toe. Ik hoop dat u ook een kopje kan nemen en wat koffie kan klaarmaken met de machine. Waarschijnlijk gaat dat allemaal snel. Hier bij ons hebben we, omdat het zondag is, een eclairtje erbij vandaag. Ik ga er ook van genieten. Ondertussen drie plaatjes non-stop. Dit is Neil Diamond. When the night...

Bryan Adams, die in 1984 het album Reckless maakte. En dit was de tweede single daarvan, Somebody. En daarvoor Al Hudson and the Partners met You Can Do It. Siesta. We blikken een beetje vooruit naar aanstaande vrijdag. Dan viert Glabeek feest in Hangar 44. Na de toespraak van burgemeester Reekmans is er daar muzikale omlijsting van buikspreker Boulaar en Niels Cox. En de gemeente trakteert er op Vlaamse stoverij. En wij bij Demerstad trakteren nu met Une chambre pour la nuit. Dit is Pussycat. Hey,

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellentricksters met verstand van zaken. Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Mette. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
0: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.

De Dolly Dot met dat meezingertje Hela di la di lo. Maar daarmee zijn we wel helemaal uitgezongen wat deze siesta betreft. Het wordt zometeen 4 uur. Guy de Zwart zit al helemaal klaar voor zijn zwart werk. Zometeen blijft dus bij Demerstad. En wij sluiten af met Wiltura. En het zal daar warm zijn in zijn caravan. Bedankt voor het luisteren allemaal. En graag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij die ontstond nadat een man plots in de lucht schoot. Een vrouw raakte gewond aan haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De 3 anderen waren er minder erg aan toe. De politie heeft de verdachte opgepakt, de man van 38. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield, 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in een dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. De rest van de dag zon en wolken. Plaatselijk kan er een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen veel zon en tot 28 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: een opperbeste zondagnamiddag gewenst. Dankjewel Jan de Groot voor die deugdoende siesta van daarnet. Wij begonnen met de Bee Gees, More Than a Woman.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: En heel wat fijn dat jullie weer op Demersnat zijn afgestemd. Hier hoor je tijdloze classic hits uit de tijd dat je nog stoute dingen deed op de achterbank van de bioscoop. Yo, mama.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Het gaat snel, want nog maar 2 van de 5 Traveling Wilburys zijn in leven. Bob Dylan en Jeff Lynne, Tom Petty, Roy Orbison en George Harrison bereikten al die end of the line van hun leven op deze aardkloot een tijdje geleden.

5 uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgroet. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar, ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Ja!

0: Booking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

Mariska Veres was zelf een blossom lady. Ze zong er ook over in 1971 bij Shocking Blue. In Mexico zijn op korte termijn 5 mensen gevonden die zijn vastgeplakt aan lantaarnpalen met duct tape. Op de hoofden van de slachtoffers stond het woord dief geschreven. En op een bord boven de personen stond wat diegene verkeerd zou hebben gedaan. Zo zou iemand een motor hebben gestolen. Ja, de politie wil graag weten wie hierachter zit en maakt duidelijk dat mensen aan een lantaarnpaal vastplakken niet toegelaten is. Ook niet als je denkt dat het om een dief gaat. Politiewerk moet gedaan worden door de politie, zeggen ze. Life.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

heel druk volgende week, zondag 12 juli. Van 6 tot 15 uur kan je vanuit het strooiend dorp in Gelrode op stap voor de zomertocht van 50 kilometer doorheen het Hageland. Een ideale voorbereiding is dat op de 101 van het Hageland en op de dodentocht in Bornem. Is dat wat te lang voor jou, die 50 kilometer? Wel, dan heb ik nog een heel leuk alternatief. Want diezelfde zondag 12 juli vanaf 7 uur in de ochtend vertrekt aan Zaal de Kriekel in Tessenderlo Ham een zomerwandeling van 21 kilometer.

0: Born to be Alive van Patrick Hernandez en daarvoor uit Nederland Roberto Giacchetti en de Scooters en I Save the Day.
1: Gide Zwart. Zwartwerk.
0: En dan een vraag die moeilijk eenduidig te beantwoorden valt. What's the color of money? Alleen al de eurobiljetten hebben elk een andere kleur. En weet je wat, als ik toch mag kiezen, geef mij dan maar die paarse exemplaren van 500 euro het stuk. Hollywood Beyond.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24/7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Een diepe blik in de betoverende Angel Eyes samen met Wet Wet Wet. Zullen we eens naar de jaren 70 afzakken? Dit komt uit 1974. Jerry Corbetta en John Carter. In het nummer hoor je de bekende gitaarmelodie uit I Feel Fine van de Beatles en ook nog een gitaarriff uit Superstition van Stevie Wonder. Don't call us, we call you. Hello.

Minister van Defensie Theo Francken heeft gevraagd om wat promotie te maken voor het Belgische leger, want hij vindt dat dat te lang beïnvloed is geweest door iemand met een bierbuik die alleen bezig was met zijn dagschotels. De bekendste beroepssoldaat van Vlaanderen, met name Xavier Waterslagers. En daarom draaien we nu net voor 5 uur nog een plaatje over het leger. Dienstplicht voor de mannen van Status Quo, want hier zijn ze met In the Army.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde de agenten vanmiddag in VTM Nieuws.
4: De politie heeft daar zeer correct opgetreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. De regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasterlee in de Antwerpse Kempen. 4 gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden, dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis en nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Ik wil die niet meer zien. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik aanvaard deze niet. Nee, ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste. Ik hoop alleen dat hij erdoor komt.
3: De politie pakt de 2 verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. Tijdens een paardenprocessie in Florin in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in op een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen vecht daar nog voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, dat meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar zo'n 1200 brandweerlieden in. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is al vernield. 9 mensen raakten gewond. En Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Zhang in 3 sets van een Taiwanese-Chinees duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in.

0: Heel spannend, The Adventures of Stevie V over zwart geld, dirty cash en dat nog wel in zwart werk.
1: Van 4 tot 6. Zwart werk. Guy de Zwart.
0: Welkom opnieuw bij Demerstad. We gaan nog een uur door hier met de classic hits. Buckfist mag zo aan de beurt met The Land of Make-Believe. Na Evelyn King. En zij brengt een nummer waar ze zich helemaal niet

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, u wel een trickster met verstand van zaken.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Demerstad. Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nancy Sinatra en Lee Hazelwood hand in hand over Jackson. Ja, groot nieuws deze week, want voor het eerst sinds 2015 komt er weer een heel nieuw land bij voor het Eurovisie Songfestival. Canada mag voortaan meedoen. En ik hoor je al zeggen, ja, maar die hebben toch al eens gewonnen. Ja, dat was Céline Dion, dat was een Canadese, die won in 1988, maar dat was voor Zwitserland. Het festival is van oorsprong Europees, maar ook Israël en Australië, ja, die doen al mee. Het Eurovisie Songfestival is volgend jaar in Bulgarije en welke artiest voor Canada mee gaat doen, ja, dat moet nog beslist worden. Deze fijne madame deed ooit mee voor België.

0: Een heel mooi, maar ook een heel lang nummer. The Dire Straits met Sultans of Swing.
1: Guy de Zwart, van 4 tot 6.
0: En dit is Steve Allen met A Letter from My Heart.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melgertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Te droog in de zomer, geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
5: De nummer 1 in Classic Hits.
6: Classic Hits, hou vast.
5: Wienerstad.

Womack en Womack op Demerstad met Life is just a ballgame. Ja, zeker voor onze Rode Duivels op dit moment, want de focus staat nog volledig op het WK nu we in de achtste finale zitten. In de nacht van maandag op dinsdag breekt het volgende moment van de waarheid aan met de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Duimen maar dat we dit keer vanaf de eerste minuut 11 duivels op het veld staan hebben die gaan strijden alsof hun leven ervan afhangt. Want een beetje meer strijdlust zal niet overbodig zijn.

Right Down the Line van Jerry Rafferty. En daarmee zijn we aan het einde van deze zwartwerk aanbeland. Maak er nog een hele leuke zondagavond van. Zometeen tussen 6 en 8 is er hier Willem de Groot op de radio. En morgen nacht allemaal op post, hè, om onze Rode Duivels te steunen. Want ik voel het, ik voel het, ik voel het. We gaan door naar de kwartfinales. We gaan eruit met Incognito vandaag. Hier

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigde agenten.
4: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
3: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen voor de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser vooraan geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de dader streng gestraft wordt. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
5: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het eerlijkste.
3: De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: Ja, in de zomervakantie zijn het allemaal happy days natuurlijk als je vrij hebt, nietwaar. Maar dit was het titelnummer uit de bekende reeks die we in de jaren 70 met z'n allen op tv bekeken. Met de Fonz, Richie en co. in de hoofdrollen. Hey, goedenavond vrienden, vriendinnen. Het is 5 juli 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je Guy en wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Van 6 tot 8.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman, ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
6: Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Hanen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Hanen, Sint-Truiden en Waanrode.
7: Op

Een productie van Quincy Jones, zoals dat hele album Off the Wall. En dit werd in Amerika nummer 1. Bij ons bleef het beperkt tot een radiohitje. Maar ja, het is doorheen de jaren wel een klassieker geworden. Michael Jackson met Rock With You. En daarvoor hadden we natuurlijk Livin' La Vida Loca niet, maar wel La Copa de la Vida van Ricky Martin. En dat is natuurlijk een voetbalsong. Het was het WK-lied in 1998, toen het wereldkampioenschap in Frankrijk plaatsvond. In de Verenigde Staten, daar staan vanavond de volgende twee achtste finales geprogrammeerd. Brazilië tegen Noorwegen om 10:00 en Mexico tegen Engeland om 2:00 vannacht. Aan de Rode Duivels is het pas morgennacht weer aan hun natuurlijk om misschien wel door te stoten naar de kwartfinales tegen thuisland Amerika. En dat gebeurt dus pas om 2:00, maar de wedstrijd wordt toch op groot scherm vertoond, ook in een aantal regiocafés. Bijvoorbeeld op de Citadel in Diest, in het sportcentrum De Kambergen in Zelem en ook in de kantine van voetbalclub RWL. En ongetwijfeld zijn er nog tal van andere gelegenheden waar je kan gaan kijken als je in het midden van de nacht wil opstaan. En nu naar Jesse Green. De zanger uit Jamaica wordt vandaag 78. En dit was een halve eeuw geleden een dikke hit. Nice and Slow.

Miss Yvonne Elliman. Ze begon als musicalzangeres, maar dan ontmoetten ze Barry Morris en Robin Gibb van de Bee Gees. En zij namen haar natuurlijk bij de hand om wat disco-succesjes in te zingen. Zoals If I Can't Have You voor Saturday Night Fever. En natuurlijk ook deze Love Paints. En je hebt het gehoord, hè? Tadej Pogacar die was zo vriendelijk om zijn ploegmaat Isaac Del Toro de overwinning te gunnen in de tweede rit van de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd de derde, ook heel mooi. En wat ook mooi is, is onze landgenoot, onze streekgenoot moet ik eigenlijk zeggen, Lennart van Eetveld. Die eindigde knap op de 11e plaats in deze toch wel behoorlijk pittige etappe daar in en rond Barcelona. We zijn benieuwd of er trouwens morgen zal gekoerst worden, want dan trekken ze terug Frankrijk in. En in Frankrijk daar woeden momenteel die bosbranden. Dus we zijn benieuwd of er inderdaad zal gereden worden morgen in Frankrijk. Daar gaat de organisatie zich de komende uren over buigen. En ik kijk ook even op onze kalender. Morgen is het maandag. En dan is de Brokante-markt weer open op de Citadel in Diest. Morgen tussen 11 en 3 kan je daar weer rondkuieren. En nu naar Amerika, want deze man wordt vandaag 76 jaar. Dat is Huey Lewis en The News. Ze scoorde hits met onder andere Stuck With You en Heart and Soul bijvoorbeeld. Maar dit was ook wel een leuke, The Power of Love.

Ja, ze zijn niet te houden. Hè. Eén no-stop in us now. Wij ook niet, want we gaan nog door tot 8 uur. Dat was het duo McFadden en Whitehead. Er is nog altijd het WK voetbal, maar sommige clubs zijn al bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Sint-Truiden bijvoorbeeld, ja, die zijn al druk bezig. Ze speelden eerder deze week bij de buren uit de Tessporte Senderlo en wonnen met 1-2. En gisteren speelden ze een andere derby tegen Zeppere Brustum. En daar wonnen ze erg makkelijk natuurlijk met 0-6. Goed bezig, die van de STVV. En ben je een amateur wielrenner en woon je of aangesloten bij een club uit Geetbets, dan mag je woensdag aanstaande misschien wel deelnemen aan de Dorpelingenkoers. Die vertrekt om 18:30 aan Café Francine. Nu donderdag, 18:30, Dorpelingenkoers in Geetbets. Dat is nog een onderdeel van Hogen Kermis die nog loopt tot en met woensdag. En nu halen we de zakdoek boven, samen met Michel Sardou.

0: Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solde vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betalende klant.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbornstraat 30, Alkeu.
7: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

En zo was ze blij dat ze nog eens op de radio mocht. On the radio van Donna Summer. Volgend weekend dan beginnen ook de activiteiten volle bak los te komen in onze regio. En zo kan je bijvoorbeeld van donderdag tot en met zondag naar de Fun Days in Aarschot. Er is onder andere een autoshow. Donderdag wordt het geheel op gang getrokken met een Gulden Sporen quiz. Je hebt er gratis toegang. Vrijdag vanaf 17 uur. En zaterdag vanaf 8 uur is er ook rommelmarkt uiteraard. Dat wordt ook weer de moeite om eens rond te snuisteren. 'S Avonds is er een 90s party met optredens van Denzel, Silver en DJ Wout. En zondag wordt het evenement afgesloten met een echte schlagerdag. Dan zijn er optredens van Yves Segers, Sam Goris, Bart Kael en de comeback van de Aarschotse groep Kia, Krapul in Akse. Het volledige programma vind je trouwens terug op de website fundaysaarschot.be. Je moet er maar eens gaan kijken. En nu gaan we richting het nieuws van 7 met Philip Bailey en Phil Collins. En deze Easy Lover.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een spannende sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar. Die liet Del Toro winnen. Remco Evenepoel werd derde, Jonas Vingegaard vierde. Evenepoel voelt zich goed, zegt hij.
4: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
3: Vingegaard blijft leider in het klassement, maar ziet Pogacar wel dichterbij komen. Evenepoel wordt derde op 15 seconden. Ilan van Wilder staat elfde op een goede minuut. De rit van morgen in de Tour wordt aangepast en zonder publiek gereden op Franse wegen. Ook de reclamekaravaan voor de koers wordt geschrapt. Het peloton fietst morgen van Noord-Spanje naar Frankrijk, maar passeert in de buurt van de zware bosbranden in de streek rond Perpignan. Daar zijn twee mensen levensgevaarlijk gewond geraakt, een bewoner en een brandweerman. Zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. In de regio ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en het vuur breidt zich daar nog verder uit. Er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet terug naar huis kunnen na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om zo'n 40-tal appartementen, hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
5: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, die laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je mensen mee achter wil laten.
3: Bij de brand vielen 5 doden, allemaal vrouwen. En ook 16 gewonden, vooral mensen die te veel rook binnenkregen. Niemand is in levensgevaar. Naar de oorzaak van die brand zoeken experts nog. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd daar gegrepen door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van die auto hem ook niet meer ontwijken. Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. Hij haalde het voor de Britten Russell en Hamilton. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. En de Nederlander Max Verstappen ging van de baan af en haalde daardoor de finish niet. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook helder bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon, tot 29 graden dan. Dinsdag even wat meer wolken, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. En vanaf donderdag tot 32 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De Amerikaanse Maria Vidal. In augustus wordt ze 66. En dit was nog eens de Body Rock, haar enige bekende song. En daarmee begonnen we deel 2 van deze show op zondag 5 juli. Intussen, zoals je hoorde in het nieuws, is het duidelijk voor morgen in de Ronde van Frankrijk. Geen parcours, of geen publiek liever langs het parcours. En ook geen reclamecaravaan. Dat zijn de maatregelen die genomen zijn in het kader van de bosbranden in de buurt van het parcours van de Tour.
1: Van 6 tot 8.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
7: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
8: Solar Assistance to the rescue!
9: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
7: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
9: Ontdek meer op solarassistance.be.
10: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
9: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
10: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

en Sandy of The Touch of Joy van 30 jaar geleden. Don't give it up. En dat staat inderdaad niet in hun woordenboek, want ze zijn weer terug van weg geweest na de nodige gezondheidsproblemen voor allebei trouwens. Hè. Maar ze hebben een nieuwe single uit en die heet Ready for the Summer. Wij kozen nog eens voor Don't give it up. En het is trouwens feest bij Sergio vandaag, want hij wordt er namelijk 61. En dit bericht, dat zullen ze niet graag horen in het kamp van de Rode Duivels. Want wat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA beslist? Namelijk dat de speler Folarin Balogun, die rood had gekregen bij de Verenigde Staten tegen Bosnië, dat hij nu toch mag meespelen tegen de Belgen. En daarvoor heeft de FIFA namelijk een artikel ingehaald, artikel 27 in het tuchtboek van de FIFA. En daarin staat dat het gerechtelijk orgaan kan besluiten de uitvoering van een tuchtmaatregel geheel of gedeeltelijk op te schorten. Op te schorten, inderdaad. En de FIFA heeft dat beslist om die beslissing met 1 jaar op te schorten. En dus kan hij meespelen maandag op dinsdag nacht tegen de Rode Duivels. Niet zo'n fijn nieuws eigenlijk, maar ja, de FIFA die beslist zeker en daar kunnen we weinig tegen inbrengen. En nu naar Royson Murphy. De zangeres wordt 53 en ze is de frontvrouw van deze groep. Moloko!

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Een nummer dat nog gecoverd werd door de Rolling Stones. Maar dit was het duo Bob en Earl met de originele Harlem Shuffle. En volgend weekend wordt er ook gefeest in de buurt van Gladbeek. Zo is er vrijdagavond om 6:30 al Bunkpop met de optredens van Fleddy Mercury, Waste, The Bulls on Parade en Pelican Dealer. Inkom €25. Het programma vind je op bunkpop.be. En de zaterdag dan is er de traditionele strandvijf in Gladbeek vanaf 20:00. Zorgen verschillende DJ's voor de ambiance aan Jeugdhuis De Bunker in Gladbeek. Er wordt gefeest van 8:00 s'avonds tot zondagochtend 8:00. En meer info op strandvijf.be. En nu naar Nederland. We doen het een beetje rustiger aan met de band City to City. En de verjaardag vieren we van de frontman van de groep. En dat is Maarten van Praag. Hij wordt er 51. Dit is het romantische The Road Ahead.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Een nummer dat we kennen van Tony Joe White. Dit was de hitversie van Tina Turner, de Steamy Windows, eind van de jaren 80. Volgend weekend, 11 en 12 juli, vormt de Demerbrug in Betekom het decor van het Big Jump Festival. Een gratis familiefestival waar muziek, gezelligheid en natuur samensmelten. Zondag om 3 uur springen honderden deelnemers in de Demer. En vanaf 11 tot 6 uur ben je ook welkom op een informatieve markt. De opbrengst van het geheel gaat naar de natuurpuntafdeling van Begijnendijk. Volgend weekend dus Big Jump in Betekom. En nu naar een man die 3 jaar geleden nog op het podium van het Songfestival stond. Vandaag wordt hij 46. Onze Gustav.

Ja, dit hoort bij de zomer. Hè. De zomerhit van 10 jaar geleden, Sofia van Alvaro Soler. De kermisliefhebbers die kijken er naar uit. Hè. Volgende vrijdag opent de zomerkermis in Diest op de Grote Markt en de Kaai. Telkens tussen 14 en 21 uur. Vrijdag beginnen ze eraan om 4 uur en op 15 juli al om 11 uur. De 17e juli is er een prikkelarme namiddag en maandag de 20e, dan is het een familiedag. De kermis in het Diest. Volledige programma vind je trouwens op de website van de stad. Afronden doen we met Raffaella Carrà, die 5 jaar geleden overleed in 2021. Veel plezier met Michel en tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Zo schrapt de organisatie de reclamekaravaan voor de koers. En er mag ook geen publiek langs het parcours staan op Frans grondgebied, dus ook niet aan de finish. In de regio rond Perpignan breiden de bosbranden nog verder uit. Er ging al zowat 1700 hectare natuur in de vlammen op en zo'n 5000 mensen zijn geëvacueerd. Twee mensen raakten levensgevaarlijk gewond, een bewoner en een brandweerman. Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Balogun opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is. Misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd, ook één dag voor de wedstrijd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
3: President Trump heeft de FIFA daarnet ook bedankt op sociale media om die schorsing van Balogun aan te passen. En er is meer duidelijkheid over de noodopvang voor de bewoners van de appartementen die nog niet kunnen terugkeren naar huis, na de zware brand op Linkeroever in Antwerpen vorige woensdag. Het zou gaan om een 40-tal appartementen. Je hoort Antwerps burgemeester Els van Doesburg.
5: Mensen die echt nergens anders terecht kunnen, laten we als stad natuurlijk niet in de steek. Die gaan we helpen. Dus wij waren toen al bezig met een aantal appartementen in orde te brengen, samen met het zorgbedrijf, voor die middellange termijn. Dat is in orde, iedereen weet dat ook. Dat is allemaal uitgeklaard, daar ben ik natuurlijk wel blij om. Want dat is ook geen gevoel waar je mensen mee achter wil laten.
3: Bij de brand vielen 5 doden. Naar de oorzaak wordt nog gezocht. Vanavond en vannacht helder bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.

0: welk nummer, ook alweer geschreven door Lionel Richie. En hij deed dat voor zijn vrouw en zijn moeder. Nadat hij zijn vader een prachtige toespraak had zien geven, waarin hij zijn vrouw van 37 vol liefde toesprak. Three Times a Lady and the Commodores. We vervolgen met een andere mooie classic zo dadelijk. Wim de Kranen.
1: Van 8 tot 10.
2: Michel de Groot.
1: Easy listening. Weet je nog?

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick FX, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickfx.be of mail naar trickfix@trickfx.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
9: Radio Deemstad.
10: Ja, radio.
11: Tijdloos.
12: En verfrissend.

Jennifer Page en Crush. Van morgen maandag 6 tot met vrijdag 10 juli ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen. Met sport- en spelmateriaal en begeleid door monitoren. Morgen kan je er terecht van 13 tot 17 uur. De andere dagen is dat reeds vanaf 9 uur. En nu Chicago. Mooie classic van de jaren 70. Right.

Winnen in Wind, Julianne Wegding. Nog tot en met overmorgen dinsdag 7 juli kan je inschrijven voor deelname op 15 juli aan een wandeltocht van Open Avond in Brussel. Daar worden, gespreid over een wandeling van circa 2 kilometer, 7 organisaties bezocht die op een eigentijdse wijze refereren naar de 7 werken van barmhartigheid. Meer info kan je terugvinden in onze week- en weekendkalender onder de rubriek Tot en Met.

0: Wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

most beautiful girl in the world. Prins bij de Hemerstad. Morgenavond vindt in Te Senderlo de Prima Gas Classic plaats met start en aankomst aan Sportpark De Voordijker. De Kids Run voor 4 tot 12-jarigen start er om 19 uur. Deelnemers aan de jogging voor of over 4 kilometer beginnen eraan om 19:30. En om 20 uur is er dan de Classic over 10 kilometer. Dit zijn de Crash Test Dummies bij Easy Listening.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.com.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.

Clouds Across the Moon. Zowel in Nederland, Engeland als Zweden en in ons land goed voor een top 10 hit van de Raw Band. En nu hoor je God Liang Cream, A Little Piece of Heaven.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Verrassing voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Onze tegenstander in de achtste finales, de VS, mag dan toch zijn topschutter Follerin Bolligan opstellen. Die was nogthans geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Er is niet openlijk beroep aangetekend door de voetbalfederatie van de Verenigde Staten, maar die schorsing is wel plots opgeheven. De FIFA heeft een achterpoortje gevonden. Je gaat er dan wel vanuit dat er achter de schermen enorm veel gelobbyd is, misschien zelfs door Donald Trump bij Gianni Infantino, de FIFA-baas. De twee zijn enorme vrienden, maar het is vreemd. Dus ik neem aan dat de voetbalbond dit ook wel gaat bestuderen, de Belgische voetbalbond, want hier hangt een reukje aan.
3: President Trump heeft de FIFA al bedankt op zijn sociale media. Een groot onrecht is rechtgezet, schrijft hij daar. De rit van morgen in de Ronde van Frankrijk wordt aangepast door de zware bosbranden in de streek rond Perpignan in Zuid-Frankrijk. Sportjournalist Stijn Vlamink.
5: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie, ligt bij die bosbranden. Dus ze kunnen zich natuurlijk veel moeilijker organiseren om alles in goede banen te leiden.
3: De branden in de regio breiden nog verder uit. Al zowat 1700 hectare natuur is vernield. En intussen zijn ook al meer dan 10.000 inwoners geëvacueerd. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6 na anderhalf uur tennissen. Het wordt geleidelijk een heldere avond en nacht bij minima rond 16 graden. Morgen dan veel zon en tot 29 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Billy Joel tot 6:30 over 9. Goedenavond. We pikken Cliff Richard even op uit de jaren 60.
1: Van 8 tot 10. Easy listening. Michel.

0: zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. Klein Duimpje in Veerle-Laakdal is uw hoodieverdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Solden vanaf 1 juli met gigantische kortingen. We nemen ook deel aan de Veilse Metten. Op zondag 5 juli zijn we open van 10 tot 19 uur. Met een gratis cadeautje voor iedere betaling.
0: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laakdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
1: Volg ons op Facebook.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Roger Whittaker van toch alweer snel 59 jaar geleden. Onlangs was het dag van de mantelzorg en wist je dat 1 op de 3 Vlamingen ondertussen al zorgt voor een familielid, vriend of buur. Wil jij meer weten over hoe jij iets kan betekenen? Kijk dan snel op www.mantelzorgers.be.

zo mooi van Marcy Webb. Take that look of your face bij Easy Listening. Bij de stad Zout Leeuw hebben ze sinds kort nieuwe openingsuren. En dat betekent dat ze hun dienstverlening zodanig proberen te organiseren dat alles anders en sneller wordt. Dat jij ook sneller zal geholpen worden. Het goede nieuws is dat je op donderdag voortaan bij de dienst Burgerzaken en Omgeving terecht kan op afspraak tot 19 uur. Meer weten hier allemaal over? Dan moet je surfen naar de website van de stad Zout Leeuw. En dit zijn de Press met Cantara Pepe.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Easy Beats, 58 jaar geleden deze Hello, How Are You? Zowel gisteren, vandaag, maar ook morgen is er nog kermis in Nieuwekerken, dus kan je er nog eens langs lopen.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Harry Nelson, Everybody's Talking. Als filmfanaat ga je dit nummer wellicht meteen herkend hebben, want het komt uit de populaire film Midnight Cowboy. Ik wens je nog een fijne zondag met Frits. Tot volgend weekend.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door die beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement en is die regel ook altijd zo toegepast. Onze voetbalbond bekijkt daarom alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks blijft kritiek. Hij kreeg gisteren in Turnhout rake klappen bij een geval van zware verkeersagressie. Journaliste Rosalie Pieters volgt de zaak.
4: De man wordt nog altijd in een kunstmatig coma gehouden. De dokters hebben beslist om hem 48 uur in slaap te houden, om hem zo stabiel mogelijk te houden. En dan morgen namiddag zullen ze hem dan stilletjes wakker maken. Dan pas zal echt duidelijk zijn hoe het met hem is gesteld, wat zijn toestand is.
3: De man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Een vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden. Groenvoorzitter Eymen Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging, om zo meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch zijn arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. Het alarm van het museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden om een spoor naar hen te vinden. Remco Evenepoel is tevreden over zijn openingsweekend in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde vandaag derde in de tweede etappe met aankomst bergop in Barcelona. Daardoor staat hij ook derde in het algemeen klassement op 15 seconden van gele trui Jonas Vingegaard. Je hoort Evenepoel.
5: De etappe in het algemeen is heel goed verlopen. Nooit in de problemen gekomen, altijd goed gepositioneerd. Bergop was het gevoel goed, mooi resultaat ook. Het is jammer dat ik op de meet nog op het wiel kom, maar het gevoel is goed en op naar morgen.
3: Morgen verlaat de Tour Spanje en trekt het peloton naar Frankrijk. Een eerste bergrit van bijna 200 kilometer. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russin Arina Sabalenka verloor in 2 sets van de Japanse Naomi Osaka. Dat is de nummer 14 van de wereld. Het werd 6-2 en 7-6. In het mannendubbel heeft Sander Gillet zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij verloor samen met de Nederlander Sam Verbeek van een Frans duo in 2 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen veel zon tot 29 graden. Dinsdag meer wolken. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Bad boys. Ze kunnen inderdaad kattenkwaad verzinnen om zich te amuseren tijdens net begonnen zomervakantie. Hopelijk zagen ze zich beloond met een fly score rapport, want een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat. Baby, hold on. Wacht even. Wij blijven nog een tijdje bij jou.
1: Goeie avond. Zondagsoiree van 10 tot middernacht. Frits

Dance Across the Floor. Dansen kan je beschouwen als een alternatief voor sport. Door de bewegingen stimuleer je de bloedsomloop. En het is heilzaam voor je botten. Dansen zorgt fysiek ook voor meer coördinatie. Of dat ook geldt voor de kuskusdans?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Mr. Pleasant, ben jij de plezantste thuis? Plezier valt er zeker te beleven in de Verenigde Staten. Want 4 juli is daar de Independence Day. De herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring anno 1776. Exact 250 jaar geleden dus. Telkens er een nieuwe staat aansloot, werd op 4 juli een nieuwe vlag uitgevaardigd. Met één ster meer.

Jekke, jekke, je wordt er vrolijk van. Het is opzwepend en nodigt uit ten dans. Zo zie je maar, Radio Demerstad zorgt inderdaad voor je conditie. En beantwoord je liefde voor muziek.

0: Una paloma blanca. Wij laten niet onder onze duiven schieten. Dat houdt in dat we na Toto wel even de studio ontruimen, maar dat we na nieuws en weer terug zijn bij jou.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over de beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Follarin Balogun op het WK terug te draaien. Dat laat ze weten in een statement. Balogun mocht door zijn rode kaart tegen Bosnië niet meespelen met de VS tegen onze Rode Duivels in de achtste finales. Maar door de beslissing van de FIFA plots wel. Volgens onze bond staat zoiets nogthans duidelijk in het reglement. Ze bekijkt alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Balogun aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Volgens hem verdedigt onze bond het voetbal in het algemeen.
4: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
3: Ook doelman Thibaut Courtois sprak daarnet met de pers. Volgens hem verandert dit allemaal weinig en willen de Duivels gewoon winnen tegen de VS. Groenvoorzitter Eamon Horsch ontkent dat hij zich maandag in Antwerpen bewust liet arresteren tijdens een pro-Palestijnse betoging om meer naambekendheid te krijgen. Hij reageert daarmee op kritiek van Antwerpse N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Die zei dat Horsch een arrestatie zelf had gezocht en er zelfs naar gesolliciteerd had. Morgen is er nieuw protest in Antwerpen en Horsch laat weten dat hij daar opnieuw bij zal zijn. Er zijn een 20-tal dure juwelen gestolen uit een museum in het oosten van Frankrijk voor een waarde van in de miljoenen euro's. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Het gebeurde allemaal vanmorgen vroeg. De alarm van dat museum ging wel af, maar de dieven waren al gevlucht toen de politie daar arriveerde. Die bekijkt nu de bewakingsbeelden. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. Morgen is er dan veel zon en tot 29 graden.

0: Rock and Me. Ook het komende uur onderhouden we je om een leuk einde te breien aan dit eerste weekend van de maand juli. Desire, jouw wens is voor ons wet. Bedankt om te luisteren.
1: Goeie avond!
2: Zondagsoiree van

Our House. Blij dat we via de radio mogen binnentreden om iedereen in de huiskamer te begeleiden. We proberen zo een goede en warme sfeer te stimuleren in alle kleuren van de regenboog.

Set Me Free. Nee, we blijven hier nog tot aan het komende tijd zijn. En hopen van jou hetzelfde. Hou eventueel wel dit voor ogen. Jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint. Een principe dat een goede omgang ondersteunt. Yeah.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

In mijn geboortedorp, Perk bij Vilvoorde, deelgemeente van Stenokkerzeel, kon je van 26 tot 28 juni jongstleden terecht voor Paradise City, op het enig mooie kasteeldomein. Zaterdag, de 27e, kreeg ook dat te lijden onder het onweer. De organisatoren hebben beloofd de getroffen festivalgangers enigszins te vergoeden voor het vervroegde afsluiten. Toch wel een verantwoorde beslissing toen. Denk maar even terug aan wat gebeurde tijdens het Kibitfestival in 2011, dat aan 5 mensen het leven heeft gekost.

0: Get Lucky. We wensen je de komende dagen alle geluk toe. Veel succes in wat je onderneemt. Met Madonna bereiken we zowat de grens tussen zondag en maandag. Hetgeen inhoudt dat we nu afscheid van jou nemen.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Alleszins bedankt voor het luisteren en heel graag afspraak volgende week. Zo.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond Amerikaanse spits Follarin Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de achtste finale op het WK. Maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
4: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
3: Onze voetbalbond reageert in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
5: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralen de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
3: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht. Dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. En morgen is er dan veel zon tot 29 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De Rode Duivels trekken zich niks aan van de hele discussie rond de Amerikaanse spits Follarin Balogun. Dat zegt doelman Thibaut Courtois. Balogun was eigenlijk geschorst tegen de Duivels in de 8e finale op het WK. Maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij dus toch kan meedoen. Maakt niet uit, zegt Courtois.
4: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
3: Onze voetbalbond reageerde in een statement. We zijn verbijsterd over de beslissing van de FIFA, staat er. En we bekijken alle mogelijke stappen om ze aan te vechten. Zo kan de wedstrijd tegen de VS onder voorbehoud gespeeld worden, bijvoorbeeld. In Schaarbeek in Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt toen ze op een plein werd aangereden door een bus van vervoersmaatschappij MIVB. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. De buschauffeur testte wel al negatief op drank en drugs. En Rock Werchter zit er bijna helemaal op. Het was een rustige editie, onder meer door het ideale weer, zegt journaliste Demi van den Ede.
5: Op dag 1 een heel klein beetje gedruppeld, maar voor de rest stralen de zon en niet te warm. Want vorige week stond hier ook bij 36 graden. Dat is toch iets minder aangenaam om zo lang in de zon te staan. En mede door dat weer ook bij het Rode Kruis en bij de politie weinig incidenten, weinig interventies.
3: Rock Werchter was ook niet volledig uitverkocht. Dit weekend wel, maar donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 16 graden. En morgen is er dan veel zon tot 29 graden.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op het FIFA-besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Fullerin Belligan in te trekken. Belligan kreeg rood tegen Bosnië en mocht reglementair niet meer aantreden in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels en nu mag dat plots wel. Volgens de Belgische Voetbalbond druist dit in tegen de vaste reglementen. De bond onderzoekt alle juridische stappen om de beslissing aan te vechten. De toestand van voormalig profvoetballer Karel Stoeks is na de zware verkeersagressie in Turnhout nog steeds kritiek. De klappen die hij incasseerde leiden tot een onderzoek wegens poging tot doodslag. Een 35-jarige man is daarvoor officieel aangehouden, terwijl de 38-jarige vrouw die erbij was onder voorwaarden voorlopig vrij is. Groen-voorzitter Ayman Hurg spreekt tegen dat hij zich maandag tijdens een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen bewust liet arresteren om media-aandacht te zoeken. Hij reageert daarmee op de uithaal van Antwerps N-VA-burgemeester Els van Doesburg. Hurg benadrukt dat hij straks weer aanwezig zal zijn bij het nieuwe protest in Antwerpen. Dieven hebben een 20-tal kostbare juwelenbuit gemaakt uit een museum in het oosten van Frankrijk. De buit vertegenwoordigt een waarde van miljoenen euro's. Hoewel het alarm meteen afging, waren de daders al gevlogen toen de politie arriveerde. De recherche analyseert momenteel de camerabeelden en zoals steeds, het zinnetje, het onderzoek loopt. Remco Evenepoel kijkt met een goed gevoel terug op het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk. Na een derde plaats in de pittige tweede etappe met aankomst in Barcelona bezet hij nu de derde plek in het algemeen klassement. Hij volgt op 15 seconden van gele truidrager Jonas Vingegaard. Straks trekt het peloton via een 200 kilometer lange bergrit Frankrijk binnen. Op het grastennistoernooi van Wimbledon heeft Naomi Osaka voor een stunt gezorgd door de Wit-Russische nummer 1 van de wereld, Arina Sabalenka, uit te schakelen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. In het malle dubbelspel kwam er ook een eind aan het toernooi van Sander Gillet. Hij verloor aan de zijde van de Nederlander Sam Verbeek in 2 sets van een Frans duo. De weersverwachting. Veel zon, zomerse temperaturen tot 28 à 29 graden. Morgen wat meer bewolking, maar vanaf woensdag opnieuw zonniger en warmer. Vanaf donderdag zit de temperatuur boven de 30 graden.